Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken, Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

0: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
0: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
6: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuwsradio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking. En tot zover het ANP nieuws.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
8: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
9: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
6: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op Nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
5: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
3: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
6: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
5: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
1: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
3: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
4: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
6: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Een Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
4: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Mijn naam is Martin Mans. En ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
5: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
6: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De Blijde Klanken Psalmendag.
5: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken, Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen die piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
4: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
3: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
3: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan reven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Péter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken, Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke energieaanbieder gezinsenergie.nl.
7: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
8: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
7: Houd de lofzang gaande.

0: Johannes de Heerlie 231, het huis bij de Heer. We hoorden het Elburgs mannenkoor OBK.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 825. Vanavond de gast Jan-Peter Theeuw. Hij is een nieuwe directieklus begonnen. Daar wil ik hem graag even over spreken. En met Ria van der Noord spreek ik over de vrouwenzang uit Katwijk. Verder natuurlijk aandacht voor ons Blijde Klankenkoor van de Week, het Delta Mannenensemble. En we maken het nieuwe Blijde Klankenkoor van de Week bekend. We gaan het mogelijk ook nog eventjes hebben over de Psalmendag. Want die staat er weer aan te komen. Vrijdag aanstaande 15 mei alle 150 psalmen van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. En deze zit erbij. De Blijde Klanken psalm 146. Wij horen Volksjubilans. MUZIEK

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

0: Zoals ik ben. Ons blijde klanken, koor van de week, het Delta Mannen Ensemble. Onder leiding van Dinant Struik. We hebben ze veel gehoord afgelopen week op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En daar zijn we jullie enorm dankbaar voor. Dank voor mooie muziek en zegen op jullie missie gewenst. Een aantal weken geleden had ik contact met organist en dirigent Jan-Peter Theo. En opeens kwam ter sprake dat het alweer even geleden was dat je hier was. Vandaag hebben we daar weer even een moment voor geprikt. Jan-Peter, hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: En een van de dingen die dan direct toch even op tafel moet liggen is dat jij de nieuwe dirigent bent van Vocal Group Voice.
1: Klopt.
0: Ja. Ik moet zeggen dat ik daar een klein beetje over verrast was. Omdat toch de indruk bestond dat zij misschien wel zouden gaan stoppen. Wat is er gebeurd?
1: Ja, wat is er gebeurd? Ik was eigenlijk zelf ook een klein beetje verrast. Want de afgelopen jaren heb ik steeds geroepen. Ik heb één koor en dat is Rejoice. En één koor vind ik prima. Verder vult de tijd zich wel. Best wat koren afgehaald in de afgelopen jaren. Ja, en toen kwam in november 25 werd ik benaderd door een koorlid van Voice. En die zeiden, ja, ken je ons? Is eerlijk gezegd niet zo heel erg goed. Ik heb wel eens wat voorbij horen komen, maar nooit begeleid, nooit bij een concert geweest. Nou, zeiden ze, wij hebben afgelopen 10 jaar hebben we Martin Mans als dirigent gehad. En Martin heeft aangegeven ermee te gaan stoppen, of die is er al mee gestopt. En ja, zeiden ze, toen hebben we ook even overwogen, stoppen wij dan ook als Voice? Mm-hmm. Maar eigenlijk vinden we het zingen met elkaar nog veel te leuk. En zouden we best nog wel even verder willen.
0: Ja.
1: En dan misschien ook wel eens willen zoeken naar wat ander repertoire, naar een wat andere uitdaging. Ja, zou jij die uitdaging met ons aan willen gaan? Ja, en dan gaan we natuurlijk allerlei afwegingen maken, praktisch. En past het in de agenda? Nou, dit treedt dit op projectbasis, dus dat was niet zo'n probleem.
0: Nee.
1: Ja, zeiden ze, we hebben als repetitiebasis hadden we altijd de Breeplein in Rotterdam. Maar ja, dat gaat nu ook niet meer. Ik zeg, zitten jullie aan Rotterdam vast? Nee, het mag ook de regio zijn. Zeg, dan is het voor mij ook niet zo moeilijk meer. Dan kan je gewoon in mijn eigen kerk, in de kerk Slikkeveer. Nou, dat vond Voice best. Dus ja, toen zijn we zo'n tafel gegaan van, wat kunnen we voor elkaar betekenen?
0: Ja,
1: en toen werd het Voice.
0: En toen werd het Voice. Nou ben jij, zeg ik van een beetje van een afstand, als mens in ieder geval heel anders dan Martin Mans. Dus mogelijk als dirigent ook. Is daarmee het karakter van Voice ook veranderd? Of is dat niet het geval?
1: Ja, het karakter verandert hoe dan ook. Dat zit niet alleen in dat ik anders ben. Kijk, natuurlijk breng je als dirigent je eigen dingen mee. Je hebt je eigen punt waar je op let. Je hebt je eigen manier van werken. Je eigen manier van arrangeren. Dat verandert ook een koorklank al. Je eigen muzici om je heen. Maar ik zei net al, Voice werkt min of meer op projectbasis. Dus ze hebben een soort vaste kern. En een kaartenbak die ze voor elk project aanschrijven.
0: Okay.
1: Maar je hebt niet altijd dezelfde mensen. Zeker nu met de wisseling van dirigent. Er zijn er een aantal koorleden geweest die aangegeven hebben van, nou, dan hebben we ook een mooie tijd gehad bij Voice en dan stoppen wij er nu ook mee. Tegelijk zijn er ook weer nieuwe mensen bijgekomen. Dus de club waarmee we nu staan te zingen is niet meer het Voice van 5 jaar geleden. Ja, ook dat verandert al een klank en verandert een koor.
0: Ja.
1: Wat denk ik niet veranderd is, is het enthousiasme wat in de groep zit.
0: Ja, want op projectbasis, dat zijn vaak mensen die kunnen goed zingen, die houden ervan, willen thuis oefenen en willen knallen bij concerten.
1: Ja. Ja, en dat merk ik. En dat moet ik zeggen, dat vind ik heerlijk om te werken.
0: Ja.
1: Ik maak van tevoren oefenbestanden. De koorleden bereiden thuis de muziek goed voor. Ja, en als je dan een eerste repetitie ingaat met een koren van de helft, nou, zo goed als dat hele repertoire al uit hun hoofd kan zingen.
0: Ja,
1: ja, dat vind ik fantastisch werken. Dan ben je met repetities niet zozeer bezig meer met nootjes studeren. Maar nou ja, zo'n eerste repetitie is natuurlijk een beetje aftasten van wat hebben we aan elkaar en wat kunnen we. Maar je bent al heel gauw bezig met, jongens, we gaan mooie muziek maken. En ja, dan hoor ik een enthousiasme terug bij de club. Dat vind ik heerlijk werken.
0: En wat is dan het project waar jullie nu mee aan de slag zijn of gaan?
1: Ja, we hebben afgelopen periode hebben 2 paasuitvoeringen gegeven. We richten ons nu met name op het najaar. We hebben in eind mei nog 1 uitvoering staan. En in het najaar hebben we een project rondom hervormingsdag. En uiteraard wat kerstconcerten.
0: Ja. Oké, dus daar wordt nou weer naartoe gewerkt. En maak je dan nog gebruik van het repertoire dat Martin ook had gebruikt? Of zeg je nou, nee, ik heb zo mijn eigen nieuwe dingen?
1: Er wordt wel in dat archief gekeken. Maar het zal ook met name nieuwe muziek zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan dat gewoon maar eens even in de gaten houden, wat daar dan in het najaar en met kerst gaat gebeuren. Je zegt, mijn eerste koor, dat is natuurlijk Rejoice uit Ridderkerk. Ik zie dat jullie een groot concert op 6 juni gepland hebben. Wat is daar het verhaal van?
1: Ja, 6 juni zingen we met Rejoice in Zwijndrecht het Oratorium Noach van André van Vliet. Rejoice heeft al, zolang als ik dirigent ben, de gewoonte om eens in de anderhalf jaar een wat groter koorwerk te zingen in een oratorium. We hebben een aantal van Bredewaard gezongen. Mijn beide oratoria hebben ze de première van gezongen. Dus ongeveer een jaar geleden zijn we gaan kijken van wat is nu een mooi vervolg. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk leuk om een oratorium te zingen wat niet zo vaak wordt uitgevoerd. En zo kwamen we uit op Noach. Het is eigenlijk verbazend dat dat niet zo vaak wordt uitgevoerd. Want het is fantastische muziek, ja. Mooie teksten. Dus ja, daar zijn we al een aantal maanden met heel veel plezier op aan het repeteren. En 6 juni gaan we dat uitvoeren.
0: Ik haak even aan op het woord verrassend, dat het niet zo vaak wordt uitgevoerd. Je hebt zelf ook een paar oratoria geschreven. Heeft een oratorium gewoon niet even tijd nodig om te rijpen, te landen? Dat mensen ook gaan doorhebben van, hey, er zijn weer nieuwe werken. Is het niet gewoon hoe het werkt? Of heb je het idee dat het vaak sneller gaat?
1: Nee, heeft inderdaad even tijd nodig. Zie ik bij mijn oratoria ook. Kijk, kerstoratorium is 2 kersten lang heel veel gezongen. En toen werd het corona. Dus toen konden er 2 jaar geen kerstconcerten gegeven worden. Ja. Dat zie ik nu wel weer komen. Het andere oratorium wordt ook door meerdere koren uitgevoerd. Maar ook dat heeft even
0: dat
1: tijd nodig.
0: Dat was over Hemelvaart, hè?
1: Ja, eigenlijk van Hemelvaart tot Wederkomst. Ja.
0: Oh ja.
1: Praktisch moet de koren ook een afweging maken van, ja, we gaan zo'n oratorium zingen, maar dat betekent dat we vaak een half jaar lang ook niks anders kunnen doen, omdat ze daarmee aan het studeren zijn.
0: Oh ja.
1: En het uitvoeren van een oratorium kost geld. Want je hebt er een grotere bezetting voor nodig. Liefst ook wat meer koorleden. Ja, als je dan als koor 35 leden hebt, dan zeg je, ja, het is mooi om het uit te voeren. Hmm. Maar het liefst staan we met een club die 2 keer zo groot is. Want dan kan je er ook orgel en vleugel en trompetten en fluit en viool. Dus dan kan je gewoon de hele instrumentale bezetting erbij zetten.
0: Ja.
1: Zonder dat je koor een beetje op de achtergrond gaat verdwijnen.
0: Ja. En was het leuk om afgelopen half jaar aan Noach te werken?
1: Ja, ik heb me daar geen moment bij verveeld.
0: Ja, want het is ook een leuk stuk. Je kent het alleen van Vlaarden, maar het is een mooi werk.
1: Ja, ja, het zit mooi in elkaar. Qua opbouw is het goed. Aansprekende melodieën. Het is gewoon hele mooie muziek.
0: Ja. Oké, okay, voor iedereen die erbij wil zijn, 6 juni aanstaande in de Oude Kerk van Zwijndrecht. Kijk even op de website van Christelijk Koor Rejoice voor meer informatie. Hey, dan nog één ding. Je bent natuurlijk ook bij Take 5 betrokken. Die hebben afgelopen jaar weer een paar mooie online albums uitgegeven. Hoe is het bij Take 5?
1: Ja, dat is altijd leuk bij Take 5.
0: Ja? Ja.
1: Nee, we zijn nog steeds heel veel aan het... Of heel veel. Nee, heel veel is misschien is overdreven. We treden niet wekelijks op. Maar wel met regelmaat. En het leuke is dat met Take 5 door het hele land spelen. Van Zierikzee tot Den Helder. En alles wat daartussen zit.
0: Ja.
1: Veel verschillende locaties. Vorig jaar hebben we het Dolfinarium gespeeld. Dat is ook heel leuk om dat te doen. Ook komende jaar staan er gewoon weer diverse mooie optredens.
0: En zijn dat dan uit optredens van Take 5 zelf? Of zijn jullie daar ter ondersteuning van bijvoorbeeld een koor?
1: Meestal spelen we zelf ook wel met koren. Dat beginnen koren ook een beetje te ontdekken. Nee, dat is toch wel heel leuk als je die 5 gasten erbij hebt. Die maken best leuke muziek met elkaar. En voor een koor werkt dat mooi ondersteunend. Maar geeft ook wel een verrassende sound. Maar het meeste concerten die we doen zijn solo concerten.
0: Oké. Okay. Ook daar de uitnodiging. Ga je zelf daar even over informeren. Instrumentale uitvoeringen van Take 5. Wij gaan luisteren naar een van de nieuwe liederen. Of een lied van een van de nieuwere albums van Take 5. Dat is Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Nou, mooi om even bij te praten. Jan-Peter Theeuw, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.

Heb dank, o God van alle leven, wordt het christelijk mannenkoor Emma Lord. En daarvoor het vijftal van Take 5 met Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Ik zei het al, vrijdag aanstaande is het weer zover. De vierde editie van de Psalmendag. Samen met collega's Lucas Kramer, Tim Hendricks en Juri van der Geest zullen wij van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds alle 150 psalmen met je delen. De lijst van uitvoerenden is inmiddels op de website te vinden. Dus ga daar zeker even een kijkje nemen. Dan zie je bijvoorbeeld dat Psalm 85 gezongen wordt die dag door het Delta Mannen Ensemble. Ons huidig Blijde Klanken Koor van de Week. Zo dadelijk, over een aantal minuten, spreek ik over die psalm met Ria van den Noord. Nu eerst een uitvoering van het lied Het Land van Gouden Stromen. Het wordt gezongen door de Dutch Voices onder leiding van Loek van der Leden. En sopraan in dit lied is Lisette Emmink.

0: De muziekstandaard.
1: Vandaag gaan we het hebben over Psalm 85. Het is een uitvoering die gezongen werd op 3 oktober in de Nieuwe Kerk van Katwijk tijdens de Vrouwenzang. Ik ga daarover in gesprek met Ria van der Noord, dirigente van de Vrouwenzang. Ria, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans.
1: Ja, we hebben het over de editie Vrouwenzang 2025. Onderwerp was vrede.
2: Ja.
1: Waarop was dat idee gebaseerd?
2: Ja, omdat er zoveel onvrede is. Hè? Dus de oorlog in Oekraïne woedt nog steeds voort. En natuurlijk Gaza, wat heel erg, daar waren we heel erg mee bezig. Ook in oktober juist natuurlijk.
1: Ja.
2: En op het moment dat de vrouwenzang er was, was die vrede nog niet getekend. Vrede tussen haakjes natuurlijk, want het is er ook nog niet helemaal. Maar dus het thema vrede was voor iedereen wel. En dan hebben we het even de vrede aan de buitenkant van onszelf. Maar er is natuurlijk ook heel veel onvrede kan er zijn in je hart.
1: Ja.
2: En onvrede kun je hebben met andere mensen om je heen. Of in je dagelijkse werk, noem maar op.
1: Dus, merk je bij mensen die daar komen zingen bij zo'n vrouwenzang, dat ze ook met thema's bezig zijn? Of ja, ik bedoel, die komen natuurlijk gewoon en denken, joh, we gaan 20 liedjes zingen. We hebben een topdag.
2: Dat, ja.
1: Maar jij bent er maanden van, hebt er maanden van gedachten over gehad.
2: Ja. Ja, ja, wij zijn met thema juist wel bezig. En daaromheen maak je natuurlijk de liederen. Dus er wordt eerst door het bestuur een thema gekozen. En daaromheen bedenk je de liederen. Maar de mensen die komen niet. Die zijn eigenlijk vrij blanco. Die krijgen het programmaboekje en die gaan dan zitten bladeren op het moment dat ze binnen zijn. En dan gaan we zingen. En achteraf hoor ik dan wel van het jongen, ja, want mooi.
1: Ja.
2: Om dit thema te kiezen. En het wordt natuurlijk toegelicht door een predikant of een spreker. Dus dit, ja, dus het paste allemaal heel mooi in elkaar. Het was indrukwekkend, vond ik. Ja.
1: En dan zie ik hier het programma, of in ieder geval een gedeelte van de liederen is uiteindelijk op cd gekomen. Misschien ook wel allemaal, dat weet ik niet.
2: Allemaal, maar, ja, allemaal. Zijn allemaal op cd gekomen.
1: Dan zitten daar meerdere psalmen tussen. Is dat ook een quotum wat je wil halen? Van joh, in het programma willen we bij voorkeur zoveel psalmen hebben ook?
2: Nee, niet echt.
1: Misschien?
2: Nee, we kijken gewoon echt wel wat past.
1: Wat past.
2: Maar in deze, ik denk dat jij bedoelt op Psalm 85.
1: Nou, bijvoorbeeld. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, het thema wordt vrede. Nou ja, goed. Ik zou 20 liedjes over vrede kunnen doen. Maar misschien dat je juist in de voorbereiding denkt van, joh, ook met wat we willen met de vrouwenzang, vind ik wel mooi als er 4, 5 psalmen in dat programma zitten. Dus we gaan eens even goed kijken van waar hebben die psalmen het allemaal over?
2: Ja, nou ja, sowieso willen we altijd wel psalmen erin doen. Psalmen in de berijming van de oude berijming, maar ook in de nieuwe berijming zingen we ook psalmen. Soms maken we zelfs een combinatie in een psalm dat we oud en nieuw couplet nemen. Maar ja, inderdaad. Ja. Het is gewoon ook herkenbaar. Voor iedereen is een psalm vaak toch wel heel herkenbaar. En dat weet je niet van alle liederen die je kiest of iedere lied wat je kiest wel herkenbaar is.
1: Psalm 85 komen we dan uiteindelijk uit vandaag. Wat in de tekst zorgde ervoor dat je hem erbij wilde hebben?
2: Weet je, muziek of tekst en de begeleiding kan soms zo in één keer raken en op zijn plek vallen dat op dit moment bij Psalm 85 speelde Hugo en het was, ja, ik weet niet. Er werd met name vers 2, er kwam een tussenspel en dan vers 2, maar vers 4 eigenlijk dan in de tekst. Die vrouwen gingen zingen en ik hoorde zingen, dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Dan zal ons land zijn volle garve bieden. Dat is zo troostrijk in een wereld waar onvrede is en heel veel oorlog en ellende en ook misschien wel in je persoonlijk leven, dat die troost en die vertroosting daardoor klinkt van maar God is er altijd. Hij zal je het goede weer laten zien. Het kan nu ellendig zijn, maar het zal uiteindelijk toch weer goed komen. Er is er een die dat bestuurt. Ook al kan het voor ons heel onduidelijk zijn. En niet naar voren komen, maar dat je dat vertrouwen hebt dat God er is.
1: Ja.
2: En dat als je dat met 1600 vrouwen aanheft. En ik stond er natuurlijk voor en het was overweldigend mooi gewoon. Ik weet het niet. Ik voel het nog, als ik erover praat.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat voel je dan?
2: Ja, de kippenvel en het kwam echt binnen. En wat ik zeg, gewoon de goedheid van God die je dan voelt. En dat er geen plek is voor andere gedachten. En innerlijke vrede. Ja, het komt goed. Dat.
1: Ja, en zie je dat vervolgens... Kijk, jij voelt dat dan? Zie je dat op dat moment ook al in het programma bij, bij hen gebeuren?
2: Ja, nee, op het moment dat je programma maakt, weet je niet wat het
1: effect... Nee, maar ik bedoel dat ze dat zingen in het programma?
2: Ik hoop dat natuurlijk wel. En achteraf, dan krijg je natuurlijk heel veel reacties. En of dat nou specifiek op die Psalm 85 is, weet ik niet. Maar... ik praat nu even voor mij persoonlijk hoe dat voelde. En natuurlijk, aan de klank en aan het enthousiasme waarmee die vrouwen zingen, voel je wel, er is zo'n innerlijke liefde om God groot te maken daar dan.
1: Ja.
2: Ja, en ik denk dat bij heel veel vrouwen zo is. Ja, dat geloof ik, dat voel ik dan wel.
1: Heb je, een beetje onerbiedige vraag, maar heb je dit gevoel bij alle liederen op zo'n avond? Of zijn dat er misschien twee of drie? Of
2: dat, hele,
1: maar één?
2: Dat hele diepe gevoel dat het jezelf zo raakt qua tekst, dat is niet bij alle liederen. Nee, zeker niet. Ik kan het ook niet van tevoren voorspellen of het me raakt. Hè? Mm. Dit popte nou gewoon in één keer zomaar bij me op.
1: Ja.
2: Een andere keer kan ik het zingen en dan kan het misschien aan me voorbij gaan. Ja. Dus ja.
1: Het belangrijkste voor nu is, het heeft jou wel geraakt en... Misschien raakt het ons vandaag ook.
2: Wij gaan het
1: horen. Ja. Ja. De versen 1 en 4 uit Psalm 85 te vinden op het vierde album van de Vrouwenzang uit Katwijk. Die van 2025. Gria van den Noord, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Zo'n 85, de versen 1 en 4 worden een opname uit de Vrouwenzang van Katwijk. Ik sprak erover met dirigente Ria van den Noord.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduten uit Amersfoort.
0: En we beginnen met een nieuwtje. Arie Kortleven neemt afscheid van Christelijk Mannenkoor Jeduten. Ruim 27 jaar was hij dirigent van het koor en daarvoor was hij de vaste organist. Na 44 jaar bij Jeduten draagt Arie Kortleven deze zomer het stokje over aan Minne Veldman. Een mooi moment ook om het koor extra in het zonnetje te zetten als Blijde Klanken koor van de week. Het eerste idee voor Jeduten ontstond in 1982 op een middelbare school in Amersfoort. In de lerarenkamer van het Lodestein College werd regelmatig over de liefde voor koorzang gesproken. Vier docenten sloegen de handen ineen en gaven de scholieren een brief mee voor hun vaders, met de uitnodiging voor een informatieavond. Op maandag 1 maart 1982 melden zich maar liefst 80 geïnteresseerde mannen en was het ontstaan van Jeduten een feit. Kees het Jonk werd dirigent en Arie Kortleven organist. Er werd hard gewerkt aan een eigen klank en vanuit heel Nederland ontstond interesse in het koor. In 1998 werd de rol van dirigent overgedragen aan Arie Kortleven. En vanaf het nieuwe zangseizoen is dat dus Minne Veldman. De vaste organist is Marcel van der Ketterij. De naam Jeduten verwijst naar een Bijbels personage. Jeduten was een leviet, een opperzanger, noem het een koorleider en bovendien een ziener van koning David. In de afgelopen 44 jaar maakte het mannenkoor zo'n 20 LP's en CD's, soms in samenwerking met andere koren. Bovendien zijn er diverse online albums beschikbaar. En komende week hoor je een brede selectie van liederen van Jeduten, want zij zijn het nieuwe Blijde Klanken koor van de week. Wij gaan nu luisteren naar een uitvoering van Christus Onze Heer Verrees. Dat komt van een album dat zij maakte samen met Fox Jubilans. Morgen in de uitzending een gesprek met Jorrit Woud. Met hem spreek ik over de Psalmendag, want hij heeft daar inbreng in. Hij heeft een aantal psalmen verder uitgediept. Daar horen we die dag meer over. Morgen ook aandacht voor een muzikale keuze van Jan Verhoef. Hij koos voor Psalm 91 voor een toelichting. En uiteindelijk gaan we dan een instrumentale uitvoering van André van Vliet horen. Morgen dus. Vandaag nog muziek van Mannenkoor Jeduten. Christus, onze Heer, verrees.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christelijke energieaanbieder gezinsenergie.nl. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
0: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken hoor je elke dag de beste koor- en kerkmuziek vol geloof en troost. Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij.
4: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
3: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
0: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
5: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De Blijde Klanken Psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks een verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze hoorden bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
5: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De Blijde Klanken Psalmendag.
4: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de 2e avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro de man. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 6:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat op gegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8:00 ochtends, de blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Als alle passagiers van het virusschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: De Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht.